0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaargewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jetten. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in de noorden bui. Later vooral zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

este nieuwe icebreaker. I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een van de 2 agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. 2 medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaar gewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jetten. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in de noorden een bui. Later vooral zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaargewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jetten. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in de noorden een bui. Later vooral zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: este nieuwe icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Dat zei de politie in de talkshow Renze. Er zijn 34 verdachten opgepakt vanwege het geweld. De arbeidsinspectie onderzoekt het dodelijk ongeluk vanochtend met de chemische stof bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee medewerkers kwamen met de gevaarlijke stof in aanraking. Vanavond werd bekend dat ook de zwaargewonde werknemer is overleden. Eerder al overleed de andere medewerker. Nog geen 1/5 van de kiezers is tevreden over het kabinet Jetten. Minder dan 20% staat achter het beleid. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de premier. Uit een Ipsos-peiling blijkt dat het vertrouwen vooral kelderde door de moeizame begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken. En koploper Heracles Almelo heeft nog steeds geen punt verloren in de Eredivisie. Ze wonnen thuis ruim van de Graafschap met 5-0. Verder won Volendam met 5-3 van Emmen en werd het bij NAC Breda RKC Waalwijk 4-2. De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten en 17 graden in het westen. Morgen eerst zon en stapelwolken, vooral in de noorden bui. Later vooral zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Renze. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen, worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. En de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle gisteravond heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2 nadat Zwolle in de 80ste minuut gelijk maakte. Vandaag staan Ajax PSV, Utrecht Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior op de planning. En dan het weer van weer online. Vandaag schijnt af en toe de zon met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Je luistert naar Ice Radio, the alternative.
1: Ice Radio!
0: En dit is de nieuwe Icebreaker.
2: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst, soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. Andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: este nieuwe icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd, ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. En het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet, de meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt, voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarstep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland, omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel dat vrede dichterbij kan brengen. En dan het weer van Weer Online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Goedemorgen. Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

Eerste zaterdag van september, de slow start van zaterdag 5 september, editie 77. R.E.M. hoorde je en Fall On Me van een van hun vroegere albums. Over vroeg gesproken, zaterdag iets na negenen. Drieluik van jouw zaterdagochtend is begonnen. Straks Bruce Hornsby en The Range, ook weer zo'n liedje wat geen grote hit geweest is. Zoals een luisteraar mij van de week al appte, wel leuk om de bekende stemmen ook eens op onbekende hits te horen. Dat is straks zeker met Bruce Hornsby, Barren Ground. Maar deze, ja. Deze ken je. Even goed wakker worden met The Chemical Brothers en Block Rocking Beats.

een beetje het lot van mensen die dan één hitje scoren in Nederland. Zeggen wij eendagsvlieg. Maar de man heeft een ongelofelijke lange muzikale carrière gehad. Bruce Hornsby. Niet alleen als natuurlijk de naamgever aan Bruce Hornsby en The Range. Maar heeft bijvoorbeeld ook muziek gemaakt met The Grateful Dead. Met Don Henley, Bonnie Raitt. Echt een enorme muzikale carrière. Zijn Wikipedia pagina is indrukwekkend lang. En je hoorde Barren Ground. En dat is wel een grote hit geweest in de VS. Waar hij ook natuurlijk een aantal hits heeft gescoord. Maar niet in Nederland. Het thema van vandaag heb ik ook inmiddels wel ontdekt. We hebben best veel lange liedjes. Maar vooral liedjes met hele lange intro's. Deze duurt 1,5 minuut. Ga ik niet voor je volpraten. Er is ook een kortere versie van dit nummer. Maar ja, deze. Toch een soort cadeautje op de zaterdagochtend om lang van te genieten en langzaam uit te pakken. De lange versie van Styx en Fooling Yourself.

De Slow Start op IJs Radio met de allerlekkerste single die Prince wat mij betreft ooit gemaakt heeft. Van dat geweldige album Around the World in a Day. Komen gewoon echt vier klassiekers af. Hè? Raspberry Beret staat erop. Hello. Paisley Park, Raspberry Beret. Ik moet het even goed voorlezen. Pop Life en America. Dat waren de vier singles die van Around the World in a Day afkwamen. Straks even kijken naar het weer voor dit weekend. Beetje wisselvallig beeld. Dit is

0: de cover kent. En daarna het origineel. Want dit is het origineel. Ik kende altijd eerst alleen de cover van Mitch Ure, de geweldige zanger van Ultravox. Maar dit zijn de Walker Brothers en No Regrets. Even kijken naar het weer voor komend weekend. Vandaag zaterdag 5 september. Geregeld zon, ook enkele wolken. 21 graden. Kan 1 millimeter regen vallen. Ik denk dat je daar niet zoveel last van hebt. Windkracht 3. Morgen of vandaag, afhankelijk wanneer je luistert. Deze show wordt herhaald op zondagochtend 6 september. Geregeld zon, ook enkele wolken. Maar het wordt 24 graden. En ik ga zondag 6 september een halve marathon hardlopen voor het eerst in jaren. Dus het mag van mij wel een beetje regenen. Nou, doet het dat ook wel, maar 0,2 millimeter. Op een of andere manier denk ik niet dat dat het verschil gaat maken. Maar goed, het wordt wel in ieder geval lekker weer komend weekend. En daarna, ja, na het weekend, toch weer een beetje de terugkeer van de zomer. Hè? Tenminste, een paar dagen. Maandag en dinsdag nog lekker weer. En dan woensdag weer flink wat regen.
1: Geen playlist, maar passie.
0: Met nu... Radio.

moet goed luisteren om zijn stem te herkennen. Maar het is hem echt. Marcus Mumford, de zanger van Mumford & Sons, hier in het duet met Gracie Abrams' What If It's Right van haar geweldig album Daughter From Hell. 7 mei 2027 sta ik samen met mijn dochter in de Ziggo Dome voor het concert van Gracie Abrams. En ik heb daar toch echt enorme zin in. Wat een artiesten zeg. Ook hoor je nog The. En This Is The Day. This Is The Saturday. Met tussen 10 en 11 Mark Schultz, onze man in Hongkong. Tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Maar eerst nog eventjes de laatste kwartier van de slow start op na 10 uur. Lucas en Steve, de voetjes van de vloer na New Order. En de betere New Wave, Touched by the Hands of God.

Gistermiddag maakte ik ook al 2 uur radio samen met mijn vriend Bart. En toen draaide ik deze en ik dacht, oh, eigenlijk waarom kan deze niet bij Ice Radio? En natuurlijk kan dat geen playlist, maar passie. Het Nederlandse duo Lucas en Steve, oftewel Lucas en Steven uit Maastricht. We blijven even in Nederland met weer een duo, Sef en Wende. Voor alles bang.

Er is geen weg terug voor mijn lange run. Ik heb me ergens eind juni opgegeven tijdens vakantie. Ik dacht, nou, dat red ik wel. En ineens is het dan zondag 6 september. En sta ik aan de start van een halve marathon. We gaan kijken hoe ver we komen met deze long run. Je hoorde de Eagles op Ice Radio, waar we opgaan na 10 uur. De switch maken naar Mark Scholz. Eventjes schakelen met Hongkong. Ik laat je achter met deze. Ja, ineens heb ik altijd van die vage liedjes in mijn hoofd. Ik denk, wat was dat ook alweer? Het duurde even voordat ik door had wat naam en titel waren, maar het is gelukt. Saint-Germain en Sure Thing. Tot volgende week. Ook een Sure Thing. Dit was een uurtje de slow start. En ik wens je een hele fijne weekend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al 20.000 euro opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hong Kong.

ook zo goed, hè, gewoon ABBA. Het zit zo goed in elkaar. En al heb je die tracks 100.000 keer gehoord, iedere keer is het weer, hoor, denk je, ach, die weer. En dan luister je en denk je, ja, het is allemaal zo fijn. Dancing Queen, goedemorgen, good morning, Joe-san. Fijn dat je er bent. Uur 2 van de 3 live hier op de zaterdagochtend. Dankjewel, Tom Boon, voor het aftrappen van het weekend hier op Ice Radio. En ik ben Mark Schultz vanuit Hongkong, man in Hongkong. Dancing Queen, ABBA, daar begon ik mee. En nu ga ik naar deze track van Edwin Collins. One Hit Wonder zijn van de nummer A Girl Like You.

Het album Moon Safari van Air is werkelijk geweldig. Maar ik vond wel dat deze track een kleine dissonant was. Want hij was iets luider dan alle andere relaxe tracks op dat album. Maar toch een sexy boy in echt goede track. Nou, er is weer eentje dood van ZZ Top. En een jaar of 5 geleden ging Dusty Hill. En afgelopen maand ging hij Frank Beard. Ik ga niet zeggen dat het de enige is zonder baard. Dat heeft iedereen al 100 keer gezegd. De drummer van ZZ Top is niet meer. Maar ze gaan nog steeds verder. Er is er nog eentje over. Dit is hun meest beluisterde track ooit op Spotify, La Grange.

Ze hebben hem nog eens een keertje dunnetjes, nou eigenlijk dik overgedaan, The Freak Like Me. Maar dit is de originele versie van Adina Howard hier op Ice Radio. En dan ga ik nu naar deze track van de Andrea True Connection. Een pornoster die ook wat plaatjes opnam. Het is een erg coole track. More, more, more.

moet ik eigenlijk Steal My Sunshine van Len gaan draaien. Want die hadden dat die kleine korte break met die hele coole droge drum en die koepel gebruikt in hun track. Maar dat heb ik volgens mij al eens een keer eerder aan je laten horen. En ik heb hem ook niet klaarstaan. Dus lekker goed voorbereid op weer, Mark. Nou goed, dan ga ik eventjes naar deze jaren 80 classic van PhD. I Won't Let You Down.

helemaal niet zo'n ontbijter. Maar in breakfast in bed heb ik echt nog nooit een behoefte aan gehad. Onhandig gedoe met een tray, wiebelend op je knieën, kruimels in bed, knoeien, nee. En dat hoeft allemaal niet voor mij, maar dit was Dusty Springfield, Breakfast in Bed, fantastisch mooie track. Ik heb ze toch een knietje over gedaan nog met UB40 of zo, is geloof het wel, hè? Maar dan met Chrissy Hynde. Eventjes zo uit mijn hoofd. Ja goed, dan ga ik nou eventjes wat leuke country doen. Er moet meer country gedraaid worden op de radio, dat zeg ik altijd. Country rock vind ik helemaal cool. Dit is niet echt rock, maar wel erg cool. Dit is gewoon Dwight Yoakam met Honky Tonk Man.

Zo, hartstikke cool was dat. Die volgens mij een heel groot roze pak aan. En een dikke cowboyhoed op. Was geweldig. Er waren ook allerlei groupies die dan alles aan het filmen waren. En daar had hij niet zo'n behoefte aan. Die meisjes werden verzocht om de camera's op te ruimen. Dit is het mooie geluid van Lippy Kids. Elbow. Ach, maken die toch mooie muziek. Het is een lange track, 6 minuten. Maar het is zo goed. Het is zo goed. Van het album Build a Rocket Boys hier op Ice Radio.

kan je zien hoe de meters uitslaan. Het is iets wat overstuurd opgenomen. L King met X's en O's. Oftewel gewoon X, 0, X, 0. Je weet wel, dat is kisses en hugs. Hè? Moderne uitspraken. Goed, weet ik allemaal. Ik ben inmiddels 53. Maar goed, ik hou me op de hoogte. Om dat zomaar te zeggen dan. Goed, dat was leuk. L King. Verder heb ik er eigenlijk niet zoveel van. Maar deze track is erg cool. Dan moet ik nog wat hip-hop doen. Dit is goed. Dit is ontzettend goed. De band is INI. Geproduceerd door Pete Rock. Ja, Pete Rock is natuurlijk een enorme grootheid. En om een of andere vage reden is het album eindeloos ergens blijven liggen op een plank. Of nee, goed, tegenwoordig zal dat gewoon in een computer geweest zijn. En toen hebben ze het gevonden en het toch uitgebracht. En het is een partij goed. Grown Man Sport ga ik draaien. Het is het Pete Rock samen met een band genaamd INI. I-N-I.

altijd heerlijk terecht gevonden, dit Barefoot in Robert Parker. En ik zit ook gewoon barefoot hier in de studio. Korte broek, t-shirtje, het is lekker warm hier. Maar als het zit er alweer op, dankjewel voor het luisteren. Gauw stokje overdragen naar Harlem 00023 City klaar. DJ Reds voor de Reds Radio Show. En ik heb gewoon zin hierin. De laatste track van vandaag, van deze ochtend. Oh, happy days, die Edwin Hawkins Singers. Tot volgende week.

0: this. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reddingswerkers hebben na de overstroming in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 32 opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetrismaker. En dan het weer van Weer Online. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu. DJ Rats.

goodness, wat is het toch mooi. Grote pilaar in de Rats Radio Show. Het werk van Simon en Garfunkel. Ja, dit is het album Bookends waar dit op staat. En ik vind het is zo mooi. Het is ook zo mooi opgenomen. Ik zeg, heb dat wel eens vaker gememoreerd. Roy, hoe heet het nou ook alweer, die kerel? Die producer Roy Halee. Hoe hij het allemaal opnam. Het is echt geweldig. Ik zei het volgens mij verleden week nog. Dat het echt in liftschachten werd opgenomen. Hal Blaine is hier ook de drummer. Ik draaide verleden week ook iets van Hal Blaine. Al zou ik dat niet kunnen vertellen. En Joe Osborne op de bassgitaar. Fantastisch. Mooi man. Het klinkt ook zo mooi. Hè? Prachtig, prachtig. America. Oh, prachtig. Kippenvel, ja, echt daarvan. Heel mooi. Vrienden, goedemorgen. Ik ben echt te genieten van dit nummer. Om mee te beginnen. En natuurlijk begin ik eigenlijk altijd te zeggen. En dat is ook zo gemeend. Dankjewel, Mark. Vanuit Hongkong net weer. Jongen. En daarvoor Ton vanuit Noord-Holland. Schitterende songs. Dankjewel, boys. Deze zaterdagochtend is altijd van ons. 9:10. Ton, 10:11 Mark, Hongkong, 11:12 Rats uit Haarlem, Zuid. Ja, fijn dat je erbij bent. Ik heb zin om een uurtje fijne muziek te draaien. En ik wil iets zeggen, maar ik ben het nou weer vergeten eigenlijk. Ja, het is zaterdagochtend bij jou natuurlijk, bij mij ook. Luister mee. Hier is het in het hier en nu vanwege de kinderduties en dergelijke is het vrijdagmiddag. Ik ben vandaag ongelooflijk nat geregend voor de eerste keer in het jaar toen ik vanochtend aan het sporten was. Terugreed. Ik was tot... Oh man! En op een gegeven moment denk ik, nou weet je, ik moet hier gewoon eigenlijk om lachen. Dit is echt zo krankzinnig. Volgens mij ben ik nog nooit zo nat geweest na 6 maanden krankzinnigheid weer. Ik vond het wel mooi eigenlijk. En ja, nou, ik hoop dat je er goed bij zit. Ik heb een mooie song voor je, joh. Jeetje, Mina, dat is prachtig. Hier, dit is het... dat klinkt een beetje... Dat doe ik een beetje gek zo, maar... Dit is het begin al van Ice Hockey Hair. Van een hele mooie band, The Super Furry Animals. En dat is een mooie band die ik eigenlijk veel te weinig draai. Het is een nummer van dikke minuutje 5. Dus laten we hier gewoon van genieten. The Super Furry Animals. Wat fijn dat je erbij bent bij de Rats Radio Show. Ja. Oh. Hey. En een hele goede vriendin van mij, Aya. Die is morgen 50. En die luistert wel eens. Aya, dikke knuffel. Van harte, lieverd. Mag ik wel even zeggen, hè? Ja, man. Oh. Deze is voor jou. Ja.

Zo, ik hoorde hem ook, zeg. Ja. Ik had het nummer van de week op een playlist, maar dat had ik niet op de koptelefoon. Dus dit is een behoorlijk overstuurd gitaardingetje in of zo op de distortion. Die hoorde ik nou ook heel erg. Maar wel een mooie popsong. Ja, wel mooi als dat een beetje ontregelt, zeg maar. Ja. Tof. Dat is bij het volgende nummer trouwens niet het geval. En dit nummer trouwens, Ice Hockey Hair. Ze hebben een paar echt hele mooie albums gemaakt, die Super Furry Animals. Maar ja, toen ik in Londen was in mei, was de plek waar ik... daar was een festival en daar speelden ze. Dus toen had ik ze weer even op mijn netvlies. Ik heb ze niet gezien toen daar helaas, want het was een maand daarna of zo. Maar goed, Super Furry Animals. Het staat op een EP'tje, dit nummer. Ja, echt. Dus Ice Hockey Hair staat niet op een van hun reguliere albums. Grappig. Dit is ook een ongelooflijk bekende stem. Frontman van de Talking Heads. All-time hero David Byrne. En dit nummer hoorde ik van de week dus ook op een... Ah, komt er even nog wat. Nu is die klaar. ik had een playlist aan. Ik was aan het werk. En heb ik vaak playlisten aan met gewoon, ja, soort beats. Dat ik niet het oeuvre van de Beatles ga luisteren of zo, weet je wel. Of muziek waar ik echt heel erg naar ga luisteren. Ik ben aan het werk. Maar op die, beats playlist kwam dit nummer voorbij. Omdat het, en dan denk ik, er stonden ook nummers van Brian Eno bij. Maar dit is een samenwerking tussen Brian Eno en David Byrne. Dat was al een keer eerder het geval dat zij samenwerkten. My Life in the Bush of nog wat. Een album uit de jaren 80 kan ik me nog herinneren. Maar dit album, Everything That Happens Will Happen Today, uit 2008, is dus ook die samenwerking tussen Brian Eno en David Byrne. En ik denk dat het dus Brian Eno is die, waardoor die op mijn playlist terechtkwam. Maar ik was zo onwijs verbaasd, want ik dacht, wauw. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dit nummer dus echt heel lang niet gehoord. Ik kon het me geen eens herinneren dat ik het ooit heb gehoord. Maar het is een hele mooie track eigenlijk. En ik wil hem heel graag laten horen. Strange Overtones. Je kan David Byrne altijd goed beluisteren. Het is een hele grappige tekst. En volgens mij gaat het erover dat hij geobsedeerd is door iemand die in het apartment naast hem woont. Dat maakte ik ervan bij de eerste beluistering toen. Ik zat toch even te luisteren. Maar laten we gezamenlijk nog even goed luisteren naar de waanzinnige David Byrne met Brian Eno. Dus Strange Overtones. Dat is het nummer.

Wat zingt ze toch prachtig, dat is het eigenlijk gewoon. Hè? Prachtige nummers. Video Games, Lana Del Rey. Klassieker van haar, mooi man. Prachtig. Echt heel mooi, hè? Wauw. Genieten. Lana Del Rey, Video Games. Dit is ook een classic. En dat vind ik zo leuk. En van de Rad Radio Show. En Ton en Mark, die doen dat ook. En een heleboel ICE-DJ's. Dat je gewoon eigenlijk geen playlist, maar passie. Dat is, staat er wel eens in neo-letters boven hier op ICE Radio. Dus dan kan je van alles draaien. Van Lana Del Rey naar de Buzzcocks. De punk-pop-perfectie. Dit is Ever Fallen in Love.

Rats. Oh, jongen. Dat had je in de 90's toch nooit gezegd, dit. Denk ik, weet je wel. Want, oh, ik vind het zo goed, hè. Dat beginwerk van Madonna, weet je wel. Oh, ja, man. True Blue. En deze Like a Prayer. Oh, fantastisch. Wat een goede songs, toch. Zo mooi. En ik heb het altijd tof gevonden, hoor. Weet je wel. Als ze dan naar The Ray of Light, zeg maar, heel wat jaren daarna in de 90's, vond ik echt te gek. Ja, daarna weet ik het eigenlijk niet zo goed. Maar ik heb wel begrepen dat het laatste album, Confessions, die heb ik echt helemaal niet beluisterd, dat die heel erg goed is. Dus ga ik ook beluisteren. Maar Madonna in de 80's, vanaf 86 zo'n beetje, 84, Like a Virgin. Ik vind het echt zo geweldig. En deze, Like a Prayer. Weet je, ik zit dit te luisteren. En dat heb ik wel vaker gewoon de laatste tijd. Dat ik gelijk terugdenk aan momenten, weet je wel. En hier kan ik me gewoon nog herinneren dat ik hier ook een cd-singeltje van had. Hey, dit is echt opa verteld, hoor. Als je een jong binkie bent of een jong meisje, dan denk je, hè, cd's ken je wel, toch, of niet? Dus cd's, weet je, maar je had ook kleine cd's. En die waren, ja, ik zit daar met mijn vinger, zo'n beetje als zo breed als je pols. En die waren heel klein. En er moest dan een inleedje omheen om hem in je cd-speler te draaien. En ik had die dus. Maar waarschijnlijk had ik toen helemaal niet door dat je dat inleidje moet doen. Dus ik weet nog dat ik toen een keer naar mijn tante ben geweest. Tante Mien, zuster van mijn vader. Om dit singeltje te beluisteren. Bij de Prins Bernhardlaan woonden ze erachter. Dus ging ik er naartoe naar Tante Mien. Om dit singeltje te beluisteren. En dan zit ik. Voor mijn idee was ik een jaar of 14 of zo. Maar dit is uit 89, dus ik was denk ik een jaar of 16 dat ik dat deed. Ik dacht dat ik veel jonger was. Maar goed, een fijne herinnering aan. Gewoon herinneringen in de muziek gaan ver, hè. Ja, echt. Bij mij is het in ieder geval dat een heleboel dingen fotografisch vastleggen door muziek.

Oh, mag ik helpen? Ik zit een klein beetje op mijn praatstoel, merk ik. Ik heb een hele interessante week gehad. Omdat de week begon voor mij met een 25-jarig jubileum van mijn werk. 25 jaar in dienst bij de overheid. Ja, echt waar. En verleden jaar was het eigenlijk, maar toen was ik niet aan het werk. En nu mocht het alsnog. Ik vond het heel fijn om dat met het team te doen. Maar ik had er een heel leuk boekje bij gekregen. Dat had ik niet verwacht. En ja, dat zeg ik wel eventjes. Mijn collega Lisbeth, die luistert vaak in de auto naar deze show. En dan kan ik het niet laten om nog een keer tegen te zeggen. Gewoon dat iedereen het ook mag horen. Lisbeth, ik vond het zo leuk dat je dat in kwaad hebt gemaakt. En er zaten dus allemaal oude foto's bij. Dat ik bij 3FM aan het DJ'en was. Dat ik daar een keer speelde met mijn bandje. Bij de ambtenaren, de jongerendag of zoiets. En oude collega's. En er zit voor mij ook een heleboel muziek bij. Dat ik denk, dat luister ik toen en toen. Dus ik vond het zo leuk om even terug te gaan in de tijd. Ja, echt. Dat vond ik heel leuk. En het was ook een hele leuke middag trouwens. We zijn naar het gemaal bij Krukius geweest. Dus voor mij vlakbij. Maar het gaat over de drooglegging van de Haarlemmermeer. Als je op Schiphol wel staat, dan besef je eigenlijk niet zo goed dat je 5 meter onder het wateroppervlak staat. Dat was vroeger een woeste binnenzee. En daar zijn we heen geweest. En een heerlijk lunchje daarnaast bij het theehuis. Dat was heel fijn. Dan heb ik nog een herinnering bij het volgende nummer. Dus ik echt volgens radionormen veel te praten. Maar goed, dit nummer kwam uit in 2003 van een band die ik toen echt wel ook wel heel te gek vond. Alternative Jane's Addiction. En ik woonde toen, zo ver gaat het met mijn muziek, dat ik dat allemaal weet door de muziek. Dat zijn mijn aanknopingspunten. Ik woonde toen tegenover de Amsterdamse Poort in eigenlijk het eerste appartement die helemaal voor mij was. En daar woonde ik toen alleen. En dat was een fijn appartement trouwens. En ik was toen ieder weekend of aan het spelen. En ik draaide ook nog bij het patronaat, bij de concerten. En ik vond het heel gaaf om wel eens al heel vroeg te komen. Had de band gesoundcheckt. En dan ging ik wat platen draaien. En dan had ik ze lekker hard staan. Dat was de hele zaal voor mij. En ik kan me nog herinneren dat ik dit nummer toen opzette. Best wel fors. En er waren de medewerkers die waren voor het glaas aan het neerzetten en zo. En dat ze toen zei, oh my god, weet je, wat is dit? Iedereen had zoiets, wat is dit voor sound? Zei, ja, dit is Jane's Addiction. Echt, de glazen vielen bijna van de stellingen af. Zo vet klonk dat over die PA. Er was nog helemaal geen publiek binnen. Dat is een hele mooie herinnering. Maar wat het is dat dit nummer ook gewoon echt heel vet klinkt. Dus als je goede headphones hebt, zet hem iets harder of iets. Pas op voor je gehoorbescherming. Maar dit vind ik zo vet klinken. Dit is Just Because. En het komt vooral door de ongelofelijke gitaren van Dave Navarro. Check it out.

mooi zeg. Atmosphere van ja, Joy Division. Schitterende basgeluid ook, hè, van Peter Hook. Prachtig, prachtig. Mooi man. Fijne song zo. Ik heb er nu een. En dat was eigenlijk omdat mijn algoritme werd overspoeld door een happening in, volgens mij, California. De Ramones 50 jaar. Ja, ze bestonden 50 jaar. Tenminste, oprichtingsdatum, want ze bestaan natuurlijk al een hele tijd niet meer. Het overlijden van Joey, Johnny en Didi. Alleen Marky Ramone toert nog. Maar die mag zich niet de Ramones noemen, zeker niet. Er was een ja, supergroups, weet je wel. Je hebt Traveling Wilburys met Bob Dylan en George Harrison en zo. Nou, dit was er eentje voor het punkgebieden, zeg maar. Want de Cretin Family werden ze genoemd. Travis Barker van Blink 182 op de drums. Die overigens niet als Ramone kon drummen. Want ik zat ernaar te kijken. De Ramones drummen met achtste noten op de cymbals. Ja, ik doe het nou met mijn hand. Dus dat hele snelle van de Ramones. En dat kunnen echt alleen de Ramones. Er wordt eens een beetje gek gedaan over de Ramones. Ja, punkbandje. Maar er is geen band die dat kan, zeg maar. Die dit ook kon volhouden. Zo snel. Al die songs achter elkaar. Geweldig. Travis Barker zat gewoon te drummen. Ja, ik doe het nou met mijn hand. Air drummen. Maar dat van poef, taf, poef, taf. En niet tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Weet je, zoals de Ramones dat deden. Maar goed. Wel te gek. Billy Joe van Green Day op de zang. Tim Armstrong van Rancid. Maar met de echte, die zich wel Ramone mag noemen nog. CJ Ramone. De bassist die na Didi kwam. Dus dat was de line-up. En Billy Idol deed ook mee. Het was heel gaaf om te zien. En ze speelden de classics, zeg maar. En ik draai er nu ook eentje. Een classic die wij altijd met ons bandje spelen. Wij moeten over 2 weken... Ja, we moeten 2 keer spelen binnenkort in Haarlem. Over 2 weken, maar dat is... Dat is besloten. Nou, misschien mag je naar binnen als je... Ah, dat is trouwens wel een dingetje, hè. Ik zeg dit, als je ver van Haarlem woont, dan is het echt, kan je het van je af laten glijden. Maar in Haarlem heb je een hele leuke tent. Het slachthuis. Dat is een oud slachthuis letterlijk. En dat is niet in het centrum, iets daarbuiten. Maar die hebben een faillissement, las ik. En ik hoop eigenlijk dat het feest over 2 weken. Een hele goede vriend van ons, die wordt 60. En er spelen een heleboel bandjes. En ja, wij spelen er ook. Dat is een soort van besloten in het slachthuis. Maar die tent gaat dus gewoon weg, joh. Dat is echt onwijs jammer, is dat. Maar er komt wel een nieuwe tent, de Volharding in Haarlem aan de Paul Krugerkade. Dat is ook net buiten het centrum aan de noordkant, waar de klimmuur zit als je Haarlemmer bent. En dat schijnt een onwijs gave tent te zijn met een beetje Berlijnse vibes. Dus een beetje industrial en er spelen hele toffe bands. En daar moeten wij wel spelen. Daar mag iedereen komen. Sterker nog, kom vooral. Dat is te gek. We spelen daar met Selfish, onze vrienden. Waar we 25 jaar geleden ook al mee speelden. En ja, dat is wel bijzonder. Dat is uit mijn hoofd 23 oktober. Maar daar kom ik vast een keer op terug. En wij spelen dan absoluut deze. Rock, rock, rock away.

Tom. Oh, geweldig. Oh, vrienden, dit is de Manahan Street Band. Zo richting het eind van de show. De Manahan Street Band. En dat is eigenlijk hele... Ja, dat is eigenlijk een soort begeleidingsband... die ook met Amy Winehouse, een soort side project ervan. Het is zo te gek. En het begint zo fijn. Moet je horen. Het is instrumentaal dit. Ik vind het zo gaaf. Ik zal mijn mond houden trouwens. Ja. Oh, lieve vrienden van de Rats Radio Show. Het is fijn dat je erbij bent. Een dikke knuffel voor je, man. Ja. Oh, moet je eens horen. En als hij erin kikt, dan krijg ik kippenvel. Echt. Wow, man. Oké, daar komt hij hoor. Overal.

Heerlijk, hè? Ja, er zitten dus leden in die ook later in die band van Amy Winehouse speelden. Dat heb ik ooit begrepen. Ik vind het zo gaaf. Ik zag dat een keer in het Patronaat. Speelden ze met Sharon Jones en de Dap Kings. De Daptone label. Dat is hieraan gelieerd, om het zo te zeggen. Gaaf, hè? Vrienden, hoe is het met je? Hè? Ik hoop, dit is de Red Radio Show. Ik heb nog één mooie song voor je. Ik hoop dat het oké met je gaat. Ik had een, fijn. Dat hoop ik echt. Ik heb een hele mooie om mee te eindigen. Even kijken hoe, dat is een 4 minuten. En dan is het ook tijd om te gaan. Dan kan ik nu even rustige dag zeggen. Hè? Ja. Ik hoop dat je een goede week hebt. Blijf dicht bij jezelf. Heb een goed weekend in ieder geval. Ik ben er volgende week weer. Dit is zo'n prachtig nummer van zo'n mooie band. En ik zag dat ze in de... Want ik kom hierop omdat ik een bericht zag. Ook in mijn algoritme. Dat hij opnieuw aan het opnemen is. Brian Ferry met Nile Rodgers. Ja. En Nile Rodgers zei, Brian Ferry is my hero. En hij schreef dat Chic eigenlijk niet had bestaan als hij nooit naar Roxy Music had geluisterd. Die link heb ik zelf nooit gelegd. Eigenlijk. Misschien had ik dat wel moeten doen. Maar ik dacht, laat ik weer eens eindigen met deze schitterende band. Ik zeg nu dan vast gedag, want zometeen... volgens mij is André Dortmund er zometeen na 12 uur. Oh, dit is zo'n mooi nummer. The Same Old Scene van Roxy Music. Dikke knuffel voor je. Blijf dicht bij jezelf en tot volgende week.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al €15.000 binnen. Actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien, staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Ice Radio. Kane Playlist.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur, staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open, tot 11 uur 's avonds. En wielrenner Tadej Pogacar komt dit jaar niet meer in actie. In de Ronde van Spanje ging hij flink onderuit, waarbij het een en ander brak en een hersenschudding opliep. Dat betekent dat hij niet zijn WK-titel in Canada kan verdedigen. Ondanks dat heeft hij nu al een heel succesvol jaar, want hij won de Tour de France en de Giro. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien, staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound! One!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. Politie doet ook in de omgeving zoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achterop de vrachtwagen. Waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak, is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichterlaaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië een stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de 9e tijd, maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de 3e tijd. Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van weer online. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: Album Alphabet.
7: This is a mob mode.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. This is the modern world, heel modern in 1977. Het klinkt als punk, maar dat is het eigenlijk niet echt, want daar is het veel te ingewikkeld voor. The Jam draaiden we van het tweede album. Het werd ook een single en een hit in Engeland. Goedemiddag, morgenavond. Dit is Car Classics. Even relaxen met Billy Paul. Dit is City Sound in optima forma, beste mensen. Een wereldhit van het album 3060 Degrees of Billy Paul. Me and Mrs. Jones, Overspel.

Het staat op Troubadour van J.J. Kill. Traveling Light schijnt vooral bekend geworden te zijn dankzij Eric Clapton. Hè? Die heeft het nu ook nog gecoverd. Zoals iemand van J.J. Kill coverde. Want ja, Eric Clapton is een groot fan van J.J. Kill. Ze hebben ook later nog samen een plaat gemaakt, wat ook niet zo heel raar is. Want ja, dat was ook een heel leuk album trouwens. Dat kwam ergens uit in de jaren nul, geloof ik, van deze eeuw. Dus nou ja, dat moet je maar een keer checken. Ik weet even niet meer hoe die plaat heet, maar dat is wel een lekker album hoor. Als je van dit soort muziek houdt, van die Tulsa sound, dan vind je die plaat van Eric Clapton en J.J. Kill samen ook wel goed, denk ik. Dan New Age muziek. Ik weet niet of het wel recht doet aan deze plaat van Enya, maar zo zou je het kunnen omschrijven. Het is eigenlijk Enya keer duizend, hè. Want ze heeft zichzelf 1000 keer opgenomen. En dat kun je allemaal terug horen op deze hit. Wat je kan terugvinden op Watermark, haar tweede album. Hier is Orinoco Flow.

Ik heb dit nummer altijd wel beschouwd als een soort van liefdeslied, maar volgens de zanger van Live is het veel meer dan dat eigenlijk. Het is eigenlijk een soort van spirituele boodschap over universele liefde en het overwinnen van angst. Ik moet je ook bekennen dat ik dat er nog niet helemaal uit heb gehaald, maar ja goed, zo zou je het inderdaad ook kunnen opvatten. Ik vond het vroeger altijd een heel mooi nummer, ik heb hem iets te veel gehoord, maar ik vond wel dat het nummer niet mocht ontbreken in het overzicht van deze albums. Throbbing Copper heet de plaat die uitkwam in 1994. I Alone was een van de grote hits van die plaat. Geen hit, maar wel een mooi nummer is dit nummer van Traffic, hier uitgevoerd door Three Dog Night, Heaven in Your Mind.

0: Lost Harmony, mooi hoor. Three Dog Night, hun uitvoering van Heaven in Your Mind, terug te vinden op het debuutalbum van 1969. Wat er ook op staat is One, dat nummer van Harry Nilsson. Ik moet zeggen dat ik toch te veel gehecht ben geraakt aan het origineel van Harry Nilsson. En het origineel van dit nummer, van Traffic, ken ik eigenlijk niet. En ik vind het erg mooi, sowieso een goede band. En het grappige is dat Three Dog Night dit nog heel lang heeft gespeeld tijdens een concert in dit Heaven in Your Mind. Het is ook een favoriet van de band. Even kijken wat er op dit moment gebeurt in de albumwereld.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleveren in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: U krijgt van mij het overzicht van de top 3 en ook de nieuwe binnenkomers. Dat zijn er in totaal 6. We beginnen op 25, dan vinden we de eerste in de Album Top 100. The Script en het nieuwe album The User's Guide to Being Human. 24 is ook nieuw, Marilyn Manson, One Assassination Under God, Chapter 2. Dan DJ Roffa, live at Flex FM van Ronnie Flex op 7. En nummer 5, daar vinden we Jungle met Sunshine. De top 3 bestaat deze week uit Olivia Rodrigo. Zij blijft staan met You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer 2, die is nieuw. Dat is de nieuwe plaat van Phoebe Bridgers, Last Weekend. Leuk album. En een EP op nummer 1, Cat's Isle met Wild. En van die plaat wil ik in ieder geval in dit uur graag wat laten horen. Het nummer wat ik daarvan ga draaien heet Animal. En die plaat die vinden we dus bovenaan in de album Top 100. Dat is mooi, toch? Animal, hier is Cat's Isle.
2: In Nederland.
0: Sorry, Cat's Eye.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Saberté van Terence Trent D'Arby's Symphony or Dan. Derde album van Terence Trent D'Arby hier met Desiree in Dedicate. Geen hit in Nederland, maar wel mooi hoor. Zo denk ik het tenminste over. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind het een erg mooi nummer. En sowieso een onderschatte plaat, ja. Want er staan veel meer mooie nummers op. En ja, goed, dat die plaat niet zo goed verkocht. Dat had ook wel te maken met het feit dat het tweede album van hem wat te experimenteel was. Daardoor dat die plaat compleet flopte. Deze plaat deed het aanmerkelijk beter. Hoewel het succes van de allereerste plaat van Terence Trent D'Arby nooit meer is overtroffen. Dat is jammer, maar. En als je trouwens, dat is wel even belangrijk om te weten. Als je zijn muziek wil streamen op bijvoorbeeld Spotify of op Tidal. Dan moet je niet zoeken op Terence Trent D'Arby, want dan vind je hem niet. Maar dan moet je zoeken op Sanandra Maitreya. Nou, als je Terence Trent D'Arby googelt, dan weet je ook hoe je Sanandra Maitreya speelt. En op die naam kun je al zijn oude platen ook nog vinden. Dus dat is geen enkel probleem. Je bent in Car Classics en dit programma wordt op een heleboel internetstations uitgezonden. En die Outsiders, dat is niet alleen die band uit Amsterdam met Wally Tax. Maar je hebt ook nog een Amerikaanse Outsiders. Tenminste, die had je in de jaren 60 uit Cleveland. En ze hebben ooit in 1966 een album uitgebracht. En die plaat die heet Time Won't Let Me. En er staan een paar hele leuke dingen op. Zoals het titelnummer bijvoorbeeld.

Ik heb dit altijd wel een leuk nummer gevonden van Sia, maar ik moet wel zeggen dat er ook een boel platen zijn van haar die me gestolen kunnen worden. Maar in de eerste jaren heeft ze echt wel goede platen gemaakt. Maar onder dit Clap Your Hands, een leuk liedje, was ik een groot hit in Nederland. En dit kun je terugvinden op het album dat in het albumalfabet genoteerd staat. We Are Born, by the way. We slaan even trouwens het hele albumalfabet. Nee, we slaan het niet over, maar we gaan er wel eventjes van afwijken. Dat doen we altijd. Hè. We hebben natuurlijk altijd in Car Classics een overzicht van de vinyl 33 en de album top 100. Maar we hebben natuurlijk ook nog het Ice-icoon. In dit geval een plaat die ook genoteerd staat in het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. En ook Tusk staat daarin van Fleetwood Mac. Ik neem aan dat Rumours er ook wel in staat, maar Tusk moet daar ook wel in. Ik heb wel eens vaker geroepen dat ik eigenlijk deze plaat nog beter vind dan Rumours. En ik ga een nummer draaien en dat heb ik al eens eerder gedraaid, want natuurlijk staat Tusk ook gewoon in het albumalfabet. En het is een nummer dat door veel critici wordt vergeleken met het genre van de Beach Boys. En nou ja, goed, als je dan die koortjes hoort in het nummer, dan zou je dat eruit kunnen halen. Toen ik That's All For Everyone voor het eerst hoorde, moest ik er helemaal niet aan denken. Ik vind het vooral een mooi nummer, een beetje dromerig, een beetje hypnotiserend en zeker wel experimenteel. Lindsey Buckingham, die het nummer schreef en ook zingt trouwens, die heeft zich behoorlijk laten beïnvloeden door de sound van de jaren 80, 70, New Wave, dat soort dingen. En daardoor dat het ook allemaal wat anders is dan wat we gewend waren op Rumours. Maar ik vind het een erg mooi nummer. Dus, oké, we gaan er naar luisteren. Zet er nog een keertje wat harder. Luister maar eens naar dit fantastische nummer van het fantastische album Tusk. Dit is That's All For Everyone, je sociale aandacht voor Fleetwood Mac. Ice Gone.

ik moet zeggen, ik vind het echt grappig. En het eind, dat ja, is ook onvoorspelbaar. Want is het nou afgelopen of komt er toch nog een slotakkoord? Is de grote vraag. Geen slotakkoord, maar wel een slotroffel. Ook leuk, er staat Sweatshop, hele bijzondere uitvoering, terug te vinden op Sweatshop, A Fantasious Version. Dat laatste is het, hè? Fantasious Version, hij staat bij de V in het albumalfabet. En het is eigenlijk een EP met nou ja, toch wel iets wat andere uitvoeringen van oude nummers dan dat je verwacht. Sweatshop komt natuurlijk oorspronkelijk uit 2011, staat op Machinery, dat weet je waarschijnlijk wel. Ik zeg wel natuurlijk, maar misschien wist je dat ook nog niet. Maar ook wel heel leuk om die versie te horen, die hebben we ook al een keer gedraaid. Maar op deze EP vinden we allemaal, ja... van die lo-fi, hip-hop beats en zo. Veel funk, soulful, noem het allemaal op, vintage. Hartstikke leuk in ieder geval. Er staan een aantal nummers op, 8 nummers. Die je ook kan terugvinden op een eerste 3 albums. Wat dus ook onder andere deze hit, Sweatshop. Want het is ook nog een hit geweest in Nederland. Goed, je bent bij het Car Classics album alfabet. En een van de favoriete bands van DJ Reds is de groep The Ramones. Of gewoon Ramones eigenlijk. Heel wat platen gemaakt. Ik geloof dat meer dan de helft van de band inmiddels is overleden. Ook al heet de plaat die ze in 1984 uitbrachten Too Tough To Die. En natuurlijk, hun muziek blijft voortleven. Dat staat als een paal boven water. Hauling at the Moon Shalali is van die plaat uit 1984 het bekendste album. Ramones in Car Classics.

Ja, je hoort toch wel dat het uit de jaren 80 komt op de een of andere manier. Het is net even wat gepolijster dan wat we van de Ramones hoorden in de jaren 70. Of Ramones, zonder lidwoord. Howling at the Moon, Shalali, Too Tough to Die heet de plaat die van hen uitkwam in 1984. En als je in de lijst kijkt van het albumalfabet en je kijkt bij de letter T, dan staat er ook één plaat bij. Ja, daar kom je niet omheen. Dat is gewoon een heel belangrijk album geweest. Van een man die we kunnen omschrijven als een multi-instrumentalist. En die vooral heel veel albums verkocht heeft. En dit kwam uit op het Virgin label. Volgens mij zelfs de eerste plaat die op dat label uitkwam. Dat was in 1973 en het was bijzonder voor die tijd. Alleen is het ook radiovriendelijk. Dat kun je je afvragen. Ik heb er ook heel lang over getwijfeld van, joh, zal ik deze plaat nou wel of niet meenemen? Maar hij is te belangrijk om over te slaan. Alleen, ik ga het nummer niet helemaal draaien, want het nummer wat ik ga instarten, dat is Tubular Bells Part 1, duurt 25 minuten. Ja, dat vind ik een beetje lang. Maar ik heb nog aardig wat zendtijd over in dit uur, dus ik ga de rest van dit uur opvullen met Tubular Bells Part 1. Michael Tilt, 1973. Ook nog gebruikt voor Bassie en Adriaan. Ik weet niet of Michael Tilt daar nog toestemming voor heeft gegeven, maar ik ga er gemakshalve van uit dat het wel het geval is geweest. Tot zo!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen 2 Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Een protest bij de haven in het Engelse Dover is voorbij. Vanmorgen blokkeerden honderden gemaskerde demonstranten allerlei wegen richting de haven. Het was een protest tegen de komst van illegale migranten die het kanaal oversteken. Maar na enkele uren vertrokken de demonstranten en is de blokkade voorbij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

blijven het een fantastisch nummer vinden. Het was ook een hit voor Editors, A Ton of Love. Terug te vinden op The Weight of Your Love uit 2013. En je hoort dat de groep duidelijk een andere koers is gaan varen. Het leunt meer op de stadionrock zoals we die ook gewend waren van U2. Gewend zijn van U2. En ik vind dat het er mag zijn, dit geluid. Ik hou er wel van eigenlijk. Welkom, dit is Car Classics, het album alfabet. En bij de letter V vinden we onder andere The Visitors. Officieel het laatste album van ABBA. Nou ja, nu eigenlijk niet meer. Hè? Want in 2022 kwam er toch nog een EP'tje uit van de vier mensen. En op The Visitors vinden we deze nummer 1 hit. Het was de laatste nummer 1 hit voor ABBA internationaal gezien. One of Us, niet een van mijn favorieten. Maar veel mensen vinden het mooi.

Bijzonder album van Daryl Hall en John Oates, War Babies, geproduceerd door Todd Rundgren. Hij speelt ook mee op deze plaat, ook op dit nummer. Can't Stop the Music, He Played It Much Too Long. Schijnt ook nog een single geweest te zijn. Ik heb het bij Kicks Radio leren kennen, heel lang geleden. En ik vond het meteen fantastisch. Sowieso is dat wel een bijzonder album. Zoals ik al eerder zei trouwens, ja. Eens even kijken, wat wilde ik daar verder eigenlijk nog over vertellen? Dat het gaat over een muzikant die eigenlijk moeite heeft om zijn hoogtijdagen achter zich te laten. En moeite heeft om los te laten. Dat is eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal. Fantastisch nummer. Ook geweldig is dit van Depeche Mode. Het staat op Firelighter, kwart 1990. En Policy of Truth verscheen ook op single. Nooit een hit geweest in Nederland. Maar wat is dit goed, zeg.

Afkomstig van het album Things Fall Apart. Het leverde The Roots ook nog een Grammy Award op. En dit was een van de hits van die plaat You Got Me. En hier horen we Erykah Badu. Maar op de oorspronkelijke opname was Jill Scott te horen. Alleen de platenmaatschappij had zoiets van... Ja, nee, die Jill Scott die is te onbekend. Erykah Badu die is beroemd. Neem haar maar. En nou ja, het heeft wel ervoor gezorgd dat het nummer een hit is geworden. Maar Jill Scott is later ook beroemd geworden. En er is ook nog een live plaat verschenen van The Roots met dit nummer erop. En dan horen we wel weer Jill Scott. En bovendien was zij ook degene die het nummer samen met The Roots schreef. Dus ja, ik vind het een beetje lullig eigenlijk dat het dan zo gaat. Hè? Dat ze dan zeggen van joh, die Jill Scott die moet van de plaat af. Dat is jammer. The Drifters. On Broadway, K van George Benson. Dit is het origineel. Zoals je het kan vinden op Under the Boardwalk.

1964, The Drifters, afkomstig van Under the Boardwalk on Broadway. Wat we kennen van George Benson, maar dit is ook wel een hele mooie uitvoering hoor. Ik vind die strijkers erg mooi. Mooi arrangement ook. Natuurlijk, die van George Benson, die zijn me gewend. En die vind ik misschien nog iets beter, maar dit is ook mooi. Eerlijk is eerlijk. Het Car Classics albumalfabet. Ik wil nog wat gaan draaien van Together Alone. Misschien niet het meest gewaardeerde album van Crowded House, maar er valt genoeg op te genieten. En Private Universe is een nummer dat vooral de hemel is ingeschreven, als het ware, door de lezers van Music Meter. Die vinden dit namelijk het beste nummer van het album. Dat wil ik je nog even laten horen, voordat we zo meteen naar de vinyl 33 gaan.

0: Dit moet Neil Finn hebben geschreven in een melancholische bui. Terugdenkend aan zijn kinderjaren. Want ja, als je naar de eerste zin luistert, dan hoor je dat die verwijst naar de appelboom waar hij vroeger in klom. Ja, het is een mooi nummer. Dat vind ik wel. En sowieso is die hele sfeer bij Crowded House op een gegeven moment wel veranderd. Omdat ze namelijk een andere producer hadden. Richard Froome die had altijd de platen geproduceerd van Crowded House. Maar dit is een plaat die is geproduceerd door de man die ook verantwoordelijk was voor het geluid van Killing Joke. Martin Youth Glover. Dat je dat maar even weet. Ja, mooi album hoor. Niet zo goed als Woodface. Dat album krijgen we nog. Dit is dan Together Alone. Maar ook die plaat is echt wel de moeite waard. Nou, we gaan eens eventjes kijken hoe het momenteel is... Hoe het momenteel gaat met de vinylverkoop. Jongen.
1: Dit is de vinyl 33.
0: Het is tijd voor koffie, geloof ik. Hè? Nou, er zijn 6 nieuwe binnenkomers te bewonderen in de vinyl 33. En de eerste van die vinden we op 31. Dat staat Big L. Lifestyles, All the Poor and Dangerous. Het is een reissue, zeg maar. 25, The Script, The User's Guide to Being Human. 15, daar vinden we dan de nieuwe plaat van Marilyn Manson. One Assassination Under God, Chapter 2. De hele top 3 is nieuw binnengekomen in de vinyl 33. Superleuk. Django Sunshine staat op 3. Cat's Eye Wild die staat bovenaan in de album top 100. Maar op nummer 2 van de vinyl 33. En de nummer 1 is ook een leuke plaat. Daar vinden we namelijk Last Weekend van Phoebe Bridgers. En de single die ken je vast wel. Want die is al een tijdje geleden uitgekomen. Lost Boys. Maar ik heb even gekeken welk nummer van die plaat de lezers van Music Nation nou het leukste vinden. Ja, en dan kom je toch eigenlijk al heel gauw uit op dat nummer dus van Phoebe Bridgers. Dus dit is Lost Boys.
2: Nieuw.

wel mooi dit. Matt Berringer, dat is de frontman van The National. En hij was op tournee en hij miste zijn vrouw en dochter zo enorm dat dit nummer uit zijn pen kan rollen. Behoorlijk kwetsbaar. Een van de mooiere en kwetsbare nummers van Trouble Will Fight Me. Allemaal 2013.

I Need My Girl, zo heet het. En sowieso is dit wel een plaat die wel beschouwd wordt als een van de beste platen uit het vorige decennium. Dus een album dat absoluut niet mag ontbreken in het albumalfabet. En van 2013 gaan we weer terug naar de 60s, naar 1966. Toen verscheen Voor de Overlevende van Boudewijn de Groot. We hebben er al heel wat hoogtepunten van laten horen. Maar deze nog niet. Beneden alle pijl. Dat zei mijn leraar vroeger ook altijd. Als ik weer een 2 haalde bij een proefwerk. Bij godsdienst. Hè?

van de mooiste nummers van het tweede album van Pearl Jam, VS, oftewel Versus heet die plaat. En daarvan draaide ik Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town. Het verhaal van de vrouw die haar leven lang in een saai dorp woont, achter de toonbank staat van een winkel en opeens komt daar een oude vlam binnen en hij herkent haar niet, maar zij hem wel. Alleen ja, ze durft haar naam niet te noemen. Mooi verhaal, mooi nummer ook eigenlijk. Gewoon geweldig. En over mooie verhalen gesproken. In 1987 verscheen Tunnel of Love van Bruce Springsteen, zonder de E3 Band trouwens. En dat is een plaat die hij uitbracht nadat hij was gescheiden van zijn eerste vrouw. En het grappige is dat hij toen op tournee ging en met Patty Schiavo dit nummer heel vaak als duet zong. En hij is later ook getrouwd met die Patty. Dat huwelijk heeft nog vrij lang geduurd, heb ik begrepen. Hoewel dat inmiddels ook alweer ontbonden is, want ja, zo gaat het, hè, in de wereld van rock and roll. Het is niet zo dat het de gewoonte is dat huwelijken lang duren op enkele uitzonderingen na. Dus dat is ook alweer voorbij. Ik weet niet of je daar ook nog een nummer op geschreven heeft, maar dit is in ieder geval Tougher Than The Rest. Een van de grote hits hier in Nederland voor Bruce Springsteen van Tunnel of Love.

New York Dolls hebben toch de albumlijst gehaald met dit album. Ik moet je zeggen dat ik die plaat niet kende en ik ben er niet hoe is tussen gekomen. Want de lezers van Music Meter bijvoorbeeld, die geven er niet zo heel veel sterren aan deze plaat. Maar ik denk dat dit album vooral veel sterren heeft behaald bij allmusic.com. En daarom staat hij erin. Too Much Too Soon kan best wel eens een leuke plaat zijn. Ik vond dit wel een gezellig nummer. Stranded in the Jungle. Vorige week start ik af met een track van Uncle Jam Want You, Freak of the Week van Funkadelic. Doe ik vandaag trouwens ook. En waarom? Nou, ik denk dat ik hem nu wel zo goed als helemaal kon draaien. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Ik wens je een hele goede week en graag tot de volgende. Hè? Gaan we weer lekker frieken. Ja.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Een serval in Tilburg is weer ontsnapt. Het is al de tweede keer in iets meer dan een jaar en de buurt maakt zich zorgen. Vooral omdat de serval nu echt spoorloos is. Het is wel een wild dier in een woonwijk, zegt een bewoonster tegen Omroep Brabant. Vorige keer zat hij bij de buren in de tuin en werd hij zo gevangen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 50.
7: 1973.

76 van de album Top 1033. We hebben er met deze erbij nog 50 aan. Iedere keer 10 albums. Dus het is logisch dat dit de nummer 50 is in die lijst. Het was zijn 16e studioplaat. En hij maakte er dus begin jaren 70 5 op rij. Die allemaal geweldig zijn. Allemaal in de album Top 1033 staan. En daar komt er later nog eentje langs. Mag je raden welke. Nu nog meer van Innovations. Hier is Living for the...

0: Nummer 50 in de album, top 1033, Inner Visions van Stevie Wonder. En daarvan als tweede track, Living for the City. Daarvoor hadden we natuurlijk ook nog Don't You Worry About a Thing. En later dit uur en komende uurtjes nog wel meer ervan. Nu, de eerste notering die we tegenkomen van Joy Division. En die is op...
1: Nummer 49.
2: Voor muzikale fijnproevers. Eén keer per maand, 3 uur LP-pop van toen. In de album top 1033.

0: natuurlijk op volgers van deze band. Hadden we al 3 keer gehad. New Order was dat natuurlijk. Hè. Maar hier was Ian Curtis er nog bij. Of eigenlijk ook niet. Want toen het album uitkwam, 18 juli 1980, had hij er al Silver Lent aan gemaakt. Tweede en laatste album dus van Joy Division heet Closer. En de eerste track die je van het album kreeg, nummer 49 in de album top 1033, was Decades. En ik heb nog een trackje voor je klaar liggen. Dat komt nu. Hier is Isolation.
1: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist.

0: Joy Division met Isolation van Closer. Later dit uur nog meer van dit album. Het was de nummer 49. Logisch vervolg nu.
1: Nummer 48.
0: En dat is de zesde en hoogst genoteerde van de Kinks.
2: 1968.

Nummer 48 in de album Top 1033 van 22 november 1968. The Kinks are the Village Green Preservation Society. Meteen ook hun hoogste noteerde in de lijst. En het was voor de Kinks de definitieve overgang van singlebandje naar serieuze LP-groep. Track 2 van het album. Hier is Animal Farm.

Het was weer grondig graafwerk in de muziekarchieven. Maar dan heb je ook wat. 3 uurtjes oorstrelende muziek vanuit Studio Eclectic.

0: Niet in Engeland, maar wel op het vasteland werd dit nog als single uitgebracht. Een redelijk hitje in Nederland bijvoorbeeld. Van The Kingsadder, Village Green Preservation Society, de track Starstruck. Later dit uur nog meer korte trekjes van het album. Nu door naar...
1: Nummer 47.
0: Eén van de twee live albums van vandaag. En deze is van The Band.
1: 1978.

0: Net zoals de band hiervoor, 6 keer in de album top 1033 en ook dit is de hoogste. De band natuurlijk op 47 met hun afscheidsconcert The Last Waltz met heel veel gasten, maar vooral ook heel veel de band zelf. Dit was er een voorbeeldje van The Waits. Je krijgt er nog meer van deze Forever Young.
1: De albums van drie decennia in eclectische rangorde. Dit is de album top 1033.

0: 16 april 78. Het hoorde natuurlijk ook een film bij. Ja, dat weten we allemaal. De band met in dit geval een hoofdrol voor natuurlijk Bob Dylan. Je hoorde Forever Young.
1: This place is a lunatic asylum.
2: And that, my friends, is called
3: Ice Radio.
4: 1973.

Het album waar ik de tour mee begon, de nummer 50. Inner Visions van Stevie Wonder. En wat is het een geweldige track nog steeds. Higher Ground hoorde je. En later nog meer van dit album. Er ligt er nog één klaar. Nu bonusje van de nummer 49. Daar hadden we Closer van Joy Division. De track die je krijgt, 24 Hours.

Nummer 48, weer zo'n lekker kort liedje. Do You Remember Walter was dat van The Kinks. En dan heb ik ook nog een bonus voor je van de nummer 47. The Last Waltz van de band. The Night They Drove.

Er is nog meer onderweg hoor, van deze monumentale platen Last Waltz van de band. Moet je geduld verhebben. Dit was The Night They Drove Old Dixie Down. Ik heb nog één liedje dit uurtje. Dat is er nog eentje van The Kinks. Picture Book. Zo naar de uurwissel, de nummer 46.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt nog volop. Honderden brandweerlieden zijn ingezet met een helikopter en een blusvliegtuig. Maar door de droogte en de wind is het moeilijk te blussen en het gebied is ook moeilijk te bereiken. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 46.
7: 1969.
8: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

Eén van de drie albums in de lijst van Johnny Cash. Wat hem al een tijdje geleden met Orange Blossom Special, ook uit de 60s. En dit is dan het live album uit de zomer van 1969 at San Quentin. En je kreeg als eerste de semi-titeltrack van die plaat. Nu het tweede trackje. Hier is I Walk the Line.

0: side, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. You better not bend over there with that camera like that. Man, you're in the wrong place to bend over, don't you know it? Get up from there with that camera.
1: Het San Quentin Live, Johnny Cash op 46 en we gaan hem nog wel vaker tegenkomen. Nou ja, nog één keertje dan, moet je een paar weekjes geduld voor hebben. Nu naar één van de klassiekers uit de jaren 70. Hier is Fleetwood Mac op
2: nummer 45, 1977.

twee van de beste singles uit het jaar 1977 achter elkaar. De ene Dreams was gericht van Stevie naar Lindsay. En de andere net andersom, van Lindsay naar Stevie. En die was er niet zo blij mee, want ze vond het nogal een respectloos liedje. Je hoorde achterin volgens Dreams en Go Your Way van de nummer 45, Rumours van Fleetwood Mac. Trek je nummer 3 nu, hier is

0: Wat in mijn agenda stond Mick Fleetwood dan altijd in de coulissen, stiekem te huilen achter het gordijn als hij dit hoorde. Songbird van Rumours, compositie van Chris T. McPhee. En Fleetwood Mac, die hebben we nu voor de vijfde en laatste keer in de lijst. Wat is ook twee keer als bluesband met Peter Green aan het hoofd. En al twee keer eerder als popband met het titeloze album Fleetwood Mac uit 75 en Tusk uit 79. Dit voor de laatste keer Rumours. En later krijg je er nog meer trekjes van. Nu de hoogste tijd voor
1: nummer 44.
2: Ice Radio. Geen playlist,
1: maar passie.

Well, you heard about the Boston. It's not one of those.

Tiptoe on just that.

0: Voor de zevende en voorlaatste keer een album top 1033. The Rolling Stones op 44 met Let It Bleed. Track nummer 1 van het album was Midnight Rambler. De tweede is dit monumentale werkje.
1: 1969.

0: Nummer 44 in de album, top 1033. Met de beste, beroemdste, belangrijkste albums uit de 60s, 70s en 80s. Was van de Rolling Stones uit 69, Let It Bleed. Tweede track zojuist, maar volgend uur. Ik beloof het je maar alvast nog een track ervan. Nu door naar de vierde van 6 noteringen van Pink Floyd. Terug naar 1977 en Animals.
1: Dit is de zomer van Ice Radio.
2: Nummer 43.

0: We zitten in een LP-show en dat zul je weten ook. Eén plaatkant lang. Pink Floyd uit 77 met Animals. En ik kocht het album toen ik 16 jaar oud was en ik heb er geen tel spijt van gehad. Twee tracks, de openingstrack, Pigs on the Wind, part 1. En dan het meesterwerkje, vast eraan. En dat was Dogs. Ik heb nog meer voor je van de nummer 46.
1: Dit is Weekend Eclectica met de album Top 1033.
2: Hello, I'm Johnny Cash. Tell you about the three fellas that make the great sound behind me. Two of them have been with me for about 13 years. There's Marshall Grant. From Jackson, Tennessee, W.S. Holland. And just recently joining our group from Tulsa, Oklahoma, Bob Wooten.

Uit de zomer van 1969, at San Quentin Live, Johnny Cash hoorde je met de Folsom Prison Blues. En we gaan hem nog een keer tegenkomen, had ik je al verteld, wat hoger in deze album tot 1033 nog. Je hebt voor de tweede uurtje weekend in Kletika van deze week nog één trekje te gaan. En dat is nog een trekje van dat fenomenale jaren 70 album van Fleetwood Mac. Rumors uit het voorjaar van 77, de afsluitende track van dit uur is The Chain.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft twee kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
7: Nummer 42.
8: 1969.

We hadden hem al een paar keertjes in de album Top 1033. Nou ja, een paar keertjes. Maar het comes the time. Freedom. Time fades away. Tonight's the night. Zuma. Rust never sleeps. En vorige week nog met On the Beach. En nu dus voor de zoveelste keer van in totaal 11 keer. Neil Young in dit geval met Crazy Horse. Het album Everybody Knows This Is Nowhere staat op 42 in de album Top 1033. En de eerste track was van het kaneelmeisje, The Cinnamon Girl.

0: New Young and Crazy Horse op 42 in de album top 1033 met Everybody Knows This Is Nowhere. Uit mei 69, eerst Cinnamon Girl, het kaneelmeisje en daarna Down by the River. En later dit uur nog wel een stuk van een track in ieder geval. Kijk hoeveel tijd ik er allemaal voor heb. Nu de op 4 na hoogste noteerde uit de 80's. Dat is er eentje van Talk Talk en die staat op...
1: Nummer 41, 1986.

0: Holland Talk Talk kwam uit in februari 86 en is in zowel commercieel als artistiek opzicht waarschijnlijk hun meest geslaagde. Vandaar ook de hoogste notering in de album Top 1033 van de band die we eerder hadden met It's My Life en Spirit of Eden, deze The Color of Spring. Je kreeg de dubbele dosis Life's What You Make It en daarna Happiness is Easy. Later dit uur nog meer ervan bij de bonustrekjes. En daar ga ik nu aan beginnen.
1: Ice Radio, het station waar 24 uur per dag het lichtje in de koelkast brandt.
2: 1973.

Nog maar een trekje van dat geweldige album Inner Visions. We hadden hem op 50 staan in de album Top 1033. En ik begon er een paar uurtjes geleden mee. Kreeg al Don't You Worry About A Thing, Living For The City, Higher Ground. En nu ook nog deze geweldige track. He's Mr. Know It's All. Zoals ik zei, we zijn begonnen met de bonus trekjes. En een van de bonus trekjes, dat is van het live album van de band. The Last Walls, 47 stond hij. In dit geval iets van Neil Young. Hierna nog meer live werk trouwens. Dan krijg je nog wat van Ed St. Quentin van Johnny Cash. Maar eerst Open Neil.

0: And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that bad.
1: Yeah. Wie kent hem niet? Deze van Johnny Cash was toen een hit. A Boy Named Sue kwam van de nummer 46. Nu de allerlaatste trecht, echt waar, van de nummer 45. Rumors van Fleetwood Mac. Ik pak de openingstrek. Hier is Second Hand News.

Je moet dat weer eens afluisteren met een hoofdtelefoon op. Dan hoor je pas hoe goed het is. Van Woermers openingstrek, Second Hand News. Fleetwood Mac stond ermee op 45. Nog een bonus trekje, nu van de nummer 44. Let It Bleed, The Rolling Stones.

Rolling Stones album zonder ook maar iets erop van Brian Jones. Dus bleef het heren Jagger Richards, Wyman en Watts over. Zat er wel hulp. Nicky Hopkins bijvoorbeeld op piano. En in dit geval de zang van Mary Clayton op Gimme Shelter. Een liedje dat ze ook nog in haar uppie een keer opnam. Bonus trekje van het album waar ik dit uur mee begon. Everybody knows this is nowhere. Hier is Neil.

0: Neil Young en Crazy Horse. En later, tegen het einde van de show, zal dat wel worden, krijg je nog wat van ze. Nu nog iets van The Color of Spring van Talk Talk. Hier is Living in Another World.
1: Je luistert naar Weekend Eclectica.
2: 1986.

Talk Talk van de nummer 41, The Color of Spring, Living in Another World. Vorig uur aan de Animals van Pink Floyd. Daar heb je nog één kort trekje van te goed. Dat krijg je nu. Pigs on the Wing, Part 2.

Ja, ik ben het met je eens. Het was een mooie, heel lang laatste geweest van de derde en laatste uur van deel 76 van de album Top 1033. Maar ja, ik had ook nog wat anders liggen. En daar doe ik het dan toch maar mee. Volgende week alweer deel 77. Nog vier stuks te gaan dus van de album Top 1033. Dan de nummers 40 tot en met 31. Met onder andere uit de 80's de Smith, uit de 70's Television en Donny Hathaway. En uit de 60's Townes Van Zandt en de Beatles.

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen die neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25. En dat was het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

Maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. De Duitse wielrenner Marco Brenner heeft de etappe vandaag in de Vuelta gewonnen, in Andalusië tussen Granada en Córdoba. De Spanjaard Mas houdt de leiding in het klassement. Hij kreeg die toen de grote favoriet Pogacar uitviel. De Vuelta duurt nog ruim een week. Het weer van Weer Online. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: este nuevo icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht is al voor de tweede keer stilgelegd. Eerst om vuurwerk. Tegen Go Ahead Eagles stond Utrecht op 3-0 achterstand. En de ontevreden harde kern gooide het vuurwerk van onder een groot doek met gaten erin. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

relationships, but they were just before the time we met.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: En dit is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is tweede geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

Oh, op straatpas. Vraag je, bent u wel eens in Amerika geweest? Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep!

vraag je. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in een probleem. Luister maar. Praat geen poep.

vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Als u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden en schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker, praat geen poep! Voordat ik zo die trekker het binnenhof oprij. Hou je op naar de volgende vraag. Vraagje. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den N en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis. Praat geen poep.

je. Heeft u dat nu ook, dat de PTT al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Zeg, praat even geen poeps, hè? Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Hebben u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep. Waar is mijn dressoir?

gezellig, hè, is het hier. Praat alsjeblieft geen poep. Zet in godsnaam die plaat af.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is 2e geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: T-shirts when she went to sleep at night. She makes sure I'm breathing in the

este nieuwe icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is 2e geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is tweede geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.